Nou er zwijgt, je zag precies jou pas al dat. Meer zout die paard krijgt, hoe krijgt u ijs het wist, hoe krijgt na.